hallo. Peter Alessio, die reed door de dampus. En die wordt kozen. En hoe je toe trouwens. Denk bij ons. We Peter Pizanzo, we weten bij Peter Pizanzo over. En dan allemaal zo ver, zo klaar. We moesten Peter zo kijken. En wel is toi, je vrees af. Peter, hij vindt partout af. Lang terug op vlas. Maar zie je ons, ik ben dood dan. Hoe haar niks af. En natuurlijk. Die barrio, die trakken tegenbouw, dan met als nu

0: Crazy Meeting à Radio Brugenette.
1: Kustum wen de van der filajau u djen vleso. Ar filajau men veze tu de hornat, i kanang, i laret ker, i farsal, o bonne café a gon tom katewir fin, me vore mont de chilau a mont de goja al jete. El se ne meus rencontret Emil samedi, in er ze beptol d'or filajau ploue, de wich upel, pa berne, we i chom, a we hao veze kanet jeton, a we hao veze kantad ondra, a we hao veze gwaed an dao. Je suis Yon de Zun, y contagne de Honor Bob. Ici le Weyor, on a badin Chris Mitin, aga Radio Bojo Nojima.
2: Le feuille d'un d'un agourouès, d'un d'un y vacher ou a pitcher main, tailleur main, le zelade. Aga n'daouzain se ou a tutawa port. En dan ze, je ziet hoe die wees, en op het door boschat begalen. De alar en toch, hij was paar, ik heb paar en toet. Maar daar is toch een paar was. Zul je al ze gaan door het duur, ze gooit een tamisharwaad, ze gooit er wagen. Een tamisharwaad er ligt, een tapirun naar van beroen. Maar een draagwa, obligeert het, die kool de pitcher mij. De toeden tapero nou op het divigale, wat je handi dochte ha gajeton wa juist na onest. A pchete pehoye, a lire bo bochat familia ou nam de se, mara wech liezo a here ou redur an divé, ta digwe hoer i non de han divé de, a hine wa de vajo, me pitcher mag no lake pa i ben, no lare tre i jonge, Hij kahoot een taperon de me maak wat een kahoot, een dein juist er weg me. Maar hij kahoot een dein juist, wat een mond van min. Hij nam dus wat je mij hint aan Chiri, Minoge nou. Hij wordt wit in jaren zijn. En dan neem wiske bra, hij hond van min. Tjeren over boschat, je me nog kaal dein. Je me vien hoe jaren zijn. Wij naar Bosha heen, de ska om dein, hawa juisket, oor zee, dwein, wat je ton, om dein te dauw wat. Agen dein, ze wil net je pitcher mij, de win je wie met dein mat. Hala, jong, we zijn mee honderd, de wil het, maar kaving, een taperon, de mama, wat het een abugane. Ah, met mijn karret, la, jong, met mijn kutano, abu taperon, de ma. Ja, met mijn la, een draad, toch? Wat dat denk ik, om dein, juist, abu taperon, de mama. Juist hij die men gaat werken, men jouw tijn. Ah ja, a pio vita, we zijn men Jezus Christus, noter duwe. Ah ja, wie noter duwe, met twee brazen mis, werkt u die taperon de mama. Ah nan, la goste berekta, wat dat ook maar ze laret, we nog niet doen dan juist. Ah menan, me glaub wat toen dit er niet glimt de haar. Loop is gwaifal, loop is ook bos, loop is ook joyet. Loon is een moorvraag, loon is een moorraar, loon zo boeing, loon zo dal, loon zo muut, loon is kolosprit. Als je een duitse op boschat achter in de laboerde heide waamzer, had je zo'n bepaal. Een bataler zijn zo reerel, had je zo'n jahuus, laan en neer, had je pinweet, had je een laboerantje. Had je een brazen was, maar werd je wie, taperen de maap. Maar hij moet alles kunnen te doen behalve hij moet je alleen nog wat bosje heen te maken daarin. Je moet vinden elkaar met zijn ondein. Hij neemt wat kouhoch. Hij neemt wat orzeetje toen wat orzee gris is. Wat waar gris nou? Wat goor waar wat je toen waar hier? Als een dein zo in je pitcher maakt, de wind je weer met den mat. We zijn gewoon te willen met elkaar en tapen rond de maat. Maar karat moet taperon nog maar. Ja, maar wat een laat toch, van ons voor dat denk ik gewoon dan juist. Ik moet taperon nog maar. Juist dat je die men gaat, weet je. De piohuita. Maar zo mijn zampeer. Ah, twee brazen dus, maar weet je wie taperon nog maar. Ah, nee, dat gaat perek. Voor dat ook laat het, maar ze, van ons noemt je dan juist. Maar nee. Me glauben dit in dem da wie. Wie noch steht und dein just. Pian dit de nilis. Die gasa tu den dit. Reis du bis gebra. Har panka über lang in dit pin wir gasa tu ter panka über lang. Arira in der Bauern sind, wir tu pandon, da wir da panka brelus. Also lana bau prohet. De schmaat in laar hon den just. A modern zijn hui, er zit een apostel. Je nog wie men naar wie jou dan niet is. Dan koos je dat je me zet al heel goed aan den just. Werd je wie taper rond hem maar. Dan heb je wat al los kan om me aan zijn mondje. Leer nog wel bosch aan heen en droog, je me nog aan den. Je me fien hoi er bouw blijen en helse. Wat je mij bruit aan land. Als je hem wil hee. Und dein Braus, und dein Du, und dein Tritt, und da geht es um das Duhe. Und da ist es noch hier, näher, wo ich auch noch ein Pikoi. Ich habe gesagt, ich fahre, dass es durch der Brüch, aber Land hat tut, der Land hat der Brüch gehe. Ich will nicht, der Pitcher bei, der will nicht wie mit dem Mann. Mit dem Hund will man kaufen und tapieren, den man macht. Mais écoutant vous taper on nous marche nous même taper on des indes jamais mais écoutant vous taper on non mais pire vite mais au moins il n'a qu'au gars c'est juste à y dire bras pe vie port pe pinvei court pe yavan mais droit mais tout ne dit pas même mais divers des pinvei rende mais nous t'aime ya j'ai mis ça sur duir là le pitcher mai. Hij hoeft dat per ongeluk te doen, maar hij heeft er geen zin. Hij kan er maar geen van bij de wagen. Hij gaat ook nog dagelijks daar naar binnen de winden. Al die zin van bij een tamme scherwaard, al die bij de burpet, de van Beron, de familie. De naka overleef, van ons pantisse, een tio apart, een duw apart. Hij ben het ooit die de bonzen holare die gompe, dat je gompe. Die perche schommet, schommel halma. Meer de later, penus, maar daar toch zijn missen. Berma, wie zei het voor milicien? Ja, responde de pitcher mij, misschien mijn wijze beschert te jammer. Mijn glauwtje laar, uit de ster toch. Misschien mijn gobber, een laring toch. Mijn herte wil in een klein, uit mijn dag, en wil hij niet, ben die. En mijn hulle is niet, wat pinder jullie. Je leert laren te dek, want als je zei dan dan. Luz Augusta is je voortier, want je maakt een dag kleer, een dag liefde. Hij zei, hoe zuur is hij dan dan. Maar mijn hulle is niet wat kleder jullie. Benen nog je leert laren te dek, want als je verwaar in dan. Niet van kerst je hebben. Als je teunen zijn, een dan zo dat je milicien, dat je nog wel een laren na kan doen. Luz Augusta is je teer, niet van koudre is je jammes. Dan kun je hier nog wel een bosje blanke over modelse. Maar om te weinig zijn, je naka is zelf je al passé, en je de wel die vier uur, en wel die gompe. Dan meer vier uur gruske, maar gwaas, gomaanse kuhat, gomaanse guanadwe. En zijn naka is laar in een glauwtje gompe. Maar dan meen dat je het liefde spesom bij hem, zelf je al passé, per ik de herstje te wel nemen. Und da bin ich. Wo ja, la, Bilisin, nicht hier an deinem Mund, weil noch hüte, weil ja an deinem TV, welche sie hören, tut ein. Oh, glaubst du, Kumpel, nicht so klar, dass du hier in der Nähe. Nein, du war hier. Ach, hier und hier in der Nähe. Er hat Cherub Boschat. Er hat Tröse, Pläne, Quadau hier. Mane, Stereo, Buehau. Je moet vinden van de heer betalen voor manier in een koek, voor manier brouws. Het trouwde stel dat manier zou gaan kleden om mijn, dat ik die veel. Maar leuze, of noor die wijnelse, die naka wil laren die gompe hierom. Hij zou wijt er manier in zijn. Die naka wil naar vatag. Nog wij kwijnde he. Hij doet deven maat, deven maat. Leer in zijn, ben je doosje, naka wil laren die gompe. Maar de hond is gewoon een draadig en ze willen denken bij haar jammes, mijn ding. Je wil een eindje tonen willen. En wat dat die goeren en noor. Wat die goeren en noor. De milicien was zo met bomet, blauwet. Dat is de jemtel jamis. En droudon weet je mij gulau. A gantau, a vilau, a gantau mil, a vilonau. Pileria gulau. Rij divel, rij train dau. Loudwa hier van nanter, loa hier beer. Loas plan. Loos planetje chemet, loud vouge de. Penodjel koosal zen, hier wat a gulan de nagau, petre. Agora esperei que a tudo é gulau, você dizer. Me responde na cau. A gente tem do andorma, nesse bilhar gulau, bahama, a divisa o staget, o pilhar gulau. E lá, dizer se não, has o divil, has plan. E nesse caninho redu, has o tona guganet. Batal tão sondel, a gente tem divil, has plan amado. E nesse caninho, onde tem, has o bacrezinha. A. Pelor nizen to inon hazo erba nanter ines on dein hazo bor pur kluhet agen nez o anze zo fouge do ines on dein hazo konte di amzer da ya de chimasin hala ya un der milisin ha ma hani nay la yo bagen ma ma hani meve o kan yiz ba talo ma den mat yo ta ga bozel be ne shtorton ten ma tuit ha ya ma den pa pesekal ander de veo chain pesmei tridei Tride, bij glauwtje compeer, weer mee spantiemen. We droegen een tam door pieler hier, door de lakata mahani, hij zo hier beer. Bij mij hier had mijn buurding, en hebben we blij ook net. Ah, wie hoe lang dragen in mijn hazen? Laat na kou, en dan ga ik niet zeggen over. Ah, dan ga ik de berekta. De pereger pielerse, je kan niet meer veel, hij kan niet ook maar. En we droegen een tam door pielerse, de lakata ook niet. Ja, de weer had die weer, hij had ook niet. Maar hoe ondraas was ze? Wens je dan een juist zijn? Ah, nan, nan, je moet zo duur. Responder Milsin. Ah, hij ontwit, hij onderdeer. Waar je bij deer, waar je om elkaar. Ah, je wat daar gal hoor, Milis, Pierson, dat een kosat. Tweede jaar leer, voor het duinet. De Milsin. Dan jullie digoor is al gatje, willen je kalaratje en portje dan. Je wil een naka, betreed die willen. Hij wil een jeton. Daar lacht hem slag. Ja, met den wat hier ook trouw. Hij kan dan zo wat aan murwel. 3 jaar leer, hij nog.

Pemunten gaat ik af om Anaïs Leroux en met Pinat Koza Zun. Maar daar ook een ton tenet, dus pladen, nieuwe flimflam, Didier Dreo, programma Fesson, en puis een ton titel, een ton, en Gustadik.

Andra Bushkas, die een ton black avant-gardist dus kan. Ja, broer real. Kan bloed als noord. Ja, een ton van het epitom, pewa. Tenezabelen 666 en Douville en ek.